0: yes, yes. Ik zoek een fancy koes. Maar mijn zak sprak zoes. Barbie's a plastic koes.
1: Yo, is net zoals de kleine colleges of offers. Met de klomp poesie zo.
2: Nee man, kom eens fuck off naar die partijtje Joe toe.
1: De Q's hebben die wat kijk, Joe's is langer als de Q's hebben, hou me vuist.
2: Nee man, bro, de Q's is langer daar. De stafka.